Ntibule yaduse kumazali wagenda bakuwente. Mwabataka mulire kano olibwa kopana weno muleka manya kusinzi.